Nog een stuk. Ja, we hebben nog enerzijds knippen. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog een Version spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso auch een beetje zo. Oké. Okay.

Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog één keer geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Cover-Versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Cover-Versionen spielen, drum. We moeten zelfstandig werden. Sowieso auch ein bisschen so. Okay!

pardon. Als ik jullie een kwestie wil hebben, behalve met de muziek, als na. Boos en elektrisch, alle van internationale kunnen, oder een euro, is moeilijk. Hust, kleine, wat in een groep als kleine, Bollermann, hust, kleine, is een wat in een euro. Nu, Mussolini, Fassani, en wat ik denk is alle handelsgeleden op die of dan in die zin wat die niet duist maar is wat zijn ja hij vloed maar ik heb een handelsgeleden en ik huis maar een Bollermann internationale wisseling in Engels wat ze met een mazzel in love wil worden trappen aan jenske apparatschik. Er Lüsenborn, Alemannia, Hallig Nummer, der kleine Pudel Nestag. Wissini, Alet, Ort, Bollermann, Ex-Kurini. Ciao.